0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de gouden televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de gouden televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. En de gouden televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvrering. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even Tot Hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. Een nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagen maand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Uit onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd. En president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de bondgenoten van SBS6. Dat versloeg concurrenten Kassa en Woeste Grond. De bondgenoten viel dubbel in de prijzen, want ook presentator Jan Versteeg won een award. Andere prijzen waren er voor onder andere actrice Annette Malherbe en tv-interieurstylist Daan Alverink. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. De eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

The Alternative. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zou Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden vanmorgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt een periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP-nieuws.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag. De rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pelé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de zesde tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. De pop Carbonkel uit de schooltv-serie Ik Mik Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

Big Wild featuring Rationale en 6 is to 9. Welkom bij Valse Lucht hier. Het is vrijdag, het is de herfst is begonnen, jongens. Ik denk een beetje somber, maar daarom draai ik ook hele vrolijke liedjes. Great Expectation, hier is

Ik ben te lui om op te zoeken waar het kind vandaan komt. Maar ik vind het een leuk liedje, dus vandaar denk ik, nou, ik zet het even op voor je, denk ik. Great Expectation, dat was Sienna. Het wordt tijd dat we deze weer gaan draaien, vind je niet? Of hebben de Russen geen kinderen? Lijkt mij toch wel. Nou, barst maar los, Sting.

Een mooie opvolger toch van Russians, van Sting, Somebody Save Me. Dat zouden we allemaal wel willen. Een lief liedje, Eminem en Jelly Roll. Er zijn nog meer lieve liedjes die ik voor je kan draaien. Dit is er eentje die ik ontdekt heb toen ik een jaar of drie geleden of zo in Nieuw-Zeeland op vakantie was. Lekker in de auto, heerlijk. Finley Quay en William Orbit. Dat heb ik ooit opgezocht waar dat vandaan komt en wat voor types dat zijn, maar ben ik alweer vergeten. Dus jou rest niets anders dan te genieten van dit mooie liedje. En dat heet Dice.

Dice, Finley Quay en William Orbit. En oh, wat vind ik dit toch ook een fantastisch liedje. Eerst wilde ik die draaien met Van Olivia Dean ook erbij. Met Rain Me In, maar deze is zo mooi. Sam Fender.

0: Ice Radio. Vincent Bijlo.
1: Ja, ja, ja, zeker. Daar ben ik.
2: Daar ben jij. Daar
1: ben jij er ook al, Paul van der Lucht.
2: En daar ben ik ook. Paul van der Lucht is er ook, ja. Zeker.
1: Paul van der Lucht. Goedemiddag, Paul van der Lucht.
2: Ik zeg goedemiddag tegen jou, Vincent. Blij dat je er ook weer bent. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Heb je veel radionieuws voor ons voor vandaag? Of valt het allemaal een klein beetje? Valt het allemaal een klein beetje
1: tegen? Alleen maar. Ja, valt heel erg tegen. Ik heb alleen maar NPO Radio 2 weekendnieuws.
2: Ja.
1: Puntje 1 is dat Eddie Keur ermee ophoudt in het weekend op Radio 2.
2: Ja, dat is een mooi verhaal, hè?
1: Schitterend verhaal. Hij kreeg geen verbeterde aanbieding, geloof ik.
2: Ja, precies. Nou, hij is er gewoon uitgetrapt, hoor, kan ik je melden.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk. Maar dat wil hij natuurlijk. Hij wil ergens anders aan de slag. Dus ja. Hij had waarschijnlijk. Hij zegt zelf dat hij de inflatiecorrectie en loonsverhoging eiste. En dat niet gebeurde. Maar ik denk, want ik vind het ook zo'n gekke vreemde eend in de buiten eigenlijk op die zender.
2: Dat is het altijd al geweest. Het was de liefdesbaby van de vorige zendermanager Peter de Vries. Die vond hem fantastisch. En die heeft hem naartoe gehaald. Tot groot verdriet van veel Radio 2 medewerkers ook. De ontwikkeling in de programmamakerij bij Eddie, die was niet heel. Dat heeft al jarenlang gewoon ongeveer hetzelfde gedaan. Dus,
1: jij vroeg mij wel eens om te luisteren. Toen heb ik dat ook nog gedaan.
2: Oh, heb je dat nog gedaan ook? Oh, wat erg.
1: Ja, dat is echt een taakstraf. Net als die podcast van Ruben Brekelmans en Vincent Karmans. Het is ook. Mensen moeten eigenlijk een straf krijgen dat ze 240 uur naar die podcast van Brekelmans en Karmans moeten luisteren. Jezus, wat is dat verschrikkelijk.
2: Wat is daar erg aan? Ik heb het nog nooit gehoord. Vertel eens.
1: Nou, het is van een soort van gekke, stuitende arrogantie dat je denkt van we hebben hier een soort van hele luizige, luie sterren of zo die hier een beetje zitten te praten. Maar dat zijn dus gewoon mensen die over ons allemaal gaan, zou ik maar zeggen. Politici. En die, ik weet niet wat er met die gasten gebeurd is, maar die leven in een soort wereld waarin ze denken dat ze een soort sterrenstatus hebben.
2: Maar die Brekelmans is fractievoorzitter van de VVD. Wat doet die Karmans? Is die bewindspersoon?
1: Karmans is bewindspersoon. Die is minister.
2: Ja, dan moet je toch niet dan moet je toch geen podcast gaan maken. Ga ministeren. Ga werken.
1: Ja, dat vind ik ook. En dan noemen ze dat ook nog bromans. Met een S.
2: Het is
1: een soort bromance, maar dan, het kost je echt 5 zetels. Nou vind ik dat niet zo erg met het VVD, maar
2: het is echt
1: een taak. Ja, dat vind ik niet zo erg, maar wat een kutpartij is dat? Laten we dat daar toch eens zeggen in de uitsluiting. Dat ga je eruit typen natuurlijk.
2: Nee, dat ga ik er wel. Wat een
1: partij is dat?
2: Nee. Nee hoor, nee.
1: Nee, ik ga
2: alleen niet hardop, niet heel erg hardop zeggen dat ik het ermee eens ben. Dat vind ik.
1: Nee. Jij wil je natuurlijk toch een beetje neutraal opstellen.
2: Interesseert me helemaal geen reet. Maar ik vind het ook een kutpartij. Ze zijn 25 jaar aan de macht hier in dit land. En zie eens waar we zijn.
1: Maar nou, zeg, dat is. Ja. Maar nou doe je het toch?
2: Ja, sorry. Sorry, deed ik het echt? Deed ik het echt? Oh.
1: Ja, je deed het echt. Ja.
2: Oh.
1: Maar goed, in ieder geval, die Keur die gaat dus weg. Smiddags, zaterdagmiddag. Ja,
2: een
1: grote opluchting.
2: Hele opluchting.
1: Van een. Iedereen die radio. Die de radio lief heeft. En, ja. Radio 2 verliest ook in het weekend zijn nieuwslezer. Nou ja. Dat is ook niet zo'n ramp, want nieuws halen ze dan gewoon van de algemene lezer. Dus nieuws blijft gewoon. Alleen dan kan je niet meer gezellige bruggetjes laten maken van het nieuws. Met de presentator.
2: Kijk, de bedoeling van dat nieuws, want daar ben ik zelf mee begonnen bij 3FM, was dat er wat meer duiding zou komen. Duiding ook voor de doelgroepen. Dus op 3FM duiding voor de 3FM doelgroep. Maar die duiding die is eigenlijk al snel ingewisseld voor zinloos onderling gelul.
1: Ja, ik vond het idee ook wel leuk. Want in het begin werkte het inderdaad. Dat je ook bijvoorbeeld andere nieuwsonderwerpen uitlichtte.
2: Ja, precies.
1: En dat vond ik leuk. Maar dat stommige lul heen en weer met die nieuwslezer. Dat je met die Martijn... hoe heet je dit?
2: Martijn Nijhuis.
1: Ja. Dat begon best aardig. Maar na verloop van tijd wordt dat allemaal... ontzettend houden jongens krent op brood. Want daar hebben ze natuurlijk toch wel zo'n neiging toe bij zijn zenders.
2: Nou ja, kijk,
1: onderling te beginnen gappen.
2: De bedoeling is dus dat je als, als presentator of als discjockey de vragen stelt aan zo'n nieuwslezer die je thuis op de bank ook hebt. En dan heeft het zin. Ja. En als je die vragen niet kunt verzinnen omdat je niet luistert naar wat het nieuws is bijvoorbeeld... Hè,
1: nee,
2: dan is het zinloos. Dan wordt zo'n gesprekje inderdaad volkomen zinloos. Dat is doodzonde.
1: Ja, maar dat is gebeurd. Dus het is ook helemaal niet erg dat verdwijnt.
2: Nee, op zich is dat niet erg dat het verdwijnt. Maar ik vind wel, er verdwijnt wel veel deze ronde, moet ik zeggen. En dat vind ik wel zonde.
1: Ja, verdwijnt heel erg. Nou ja, we hebben het natuurlijk al veel eerder over Radio 5 gehad. En die Kranenbarg, die is niet weg. Hij was heel erg opgelucht. Dat hij dat besluit had genomen, hoorde ik weer van andere bronnen.
2: Oké. Nou ja, dat kan ik me van alles bij voorstellen. Ja,
1: want hij spreekt nu heel veel boeken in. Want dat kan hij heel goed. Leest boeken. Ik heb trouwens van de week mijn eigen nieuwe kinderboek voorgelezen. Dat is leuk om te doen. Heerlijk. Gewoon in zo'n studio zitten en 3 uur achter elkaar voor zitten te lezen. Dat is echt leuk.
2: Oh, lekker man.
1: Maar goed, Kranenbarg doet dat nu ook. En hij was op reis gegaan naar Canada of zo.
2: Ja, nee, hij heeft natuurlijk gelijk. Hij is natuurlijk, 40 jaar geleden begonnen bij Radio 2 daar in de ochtend. En daarvoor werkte hij al bij Radio Gelderland, volgens mij. Die man heeft ze wel verdiend, vind ik hoor. Dat is wel klaar. Dat is wel goed. Hey, zou jij willen reïntegreren op Curaçao?
1: Zoals ik maar verlies, ja.
2: Ja?
1: Nou, Misha is daar ook begonnen, Misha en Blok. Ja, maar die begon daar natuurlijk. En dat Radio Dolfijn is af en toe best een aardig zendertje.
2: Ja.
1: Nou ja, ik weet niet, maar woont hij daar eigenlijk al?
2: Ik heb geen flauw idee. Je hebt ook als dat hij iets van hier af doet, hè?
1: Maar dat kan natuurlijk ook. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Want Peter Kroon, zegt die naam?
2: Ja, zeker.
1: Peter, die had ooit eens een zendertje op Bonaire. Daar heb ik ook een tijdje programma's mee voor gemaakt. En toen was er net internet, geloof ik. Maar soms ging hij daar ook heen en dan ging hij met tapes daarheen. En die zette die dan in.
2: Nou, heerlijk.
1: En dan had hij nog, Peter is echt een oude piraat eigenlijk. Dus hij had daar gewoon een flinke sterke FM-zender die hij zelf ook onderhield. Dit vond hij hartstikke grappig. Reïntegreren op Curaçao.
2: Ja, is toch heerlijk?
1: Ja, nee, dat weet ik niet. Dat zou ik alleen maar doen als ik daar ook echt zou wonen, denk ik.
2: Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar goed kan reïntegreren. Als je hier in Nederland voor de ochtendshow van Dolfijn, want dan begin je om, het is een tijdsverschil van 6 uur. Dus dan begin je om 12 uur vanmiddag. Yeah. 12 uur vanmiddag, dan doe je lekker vrolijk. Nou, dat is toch prima. Ik weet niet of Igmar daar woont of niet.
1: Oh, kan ja, als je dat vanaf zou doen, is het natuurlijk fantastisch. Ja. Dat is de ideale ochtendshow.
2: Precies, man.
1: Hey, ja, dat is een goed idee. Ja.
2: Dus ik ga solliciteren.
1: Dat wil ik wel heel graag.
2: Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, dan begin je elke dag.
1: Oh ja, en de klassieke top 400 is ook nog, hè, deze.
2: Oké, wat staat er op nummer 1, weet je nog?
1: Nou, ik neem aan de Matthijs Persoon. Dat is het Bohemian Rhapsody van de klassieke.
2: Is dat
1: muziek.
2: Zo, ja? Maar de hele Matthijs?
1: De Matthijs, die staan altijd op 1. Ja.
2: Hey, maar helemaal?
1: Ja. Die ga ik trouwens ook in zijn geheel op mijn uitspraak laten draaien. Om de mensen dus flink in te peperen.
2: Ja, dat zou je leren.
1: Ja.
2: Maar goed. Hey, wat zullen we eens draaien, vriend, ter afsluiting van dit onderwerp?
1: Ja, ik weet niet of je dat gaat trekken, maar ik heb ik ben ontzettend fan van Phoebe Bridgers. Dat is een Amerikaanse zangeres. En die heeft een nieuw album gemaakt. En Phoebe, dat schrijf je P-H-O-E-B-E. En dan Bridges.
2: Wacht even, Phoebe, Phoebe.
1: Nee, P-H-O-E-B-E.
2: P-H-O-E-B-E. Ah ja, Phoebe. Ja, Bridges.
1: Phoebe Bridges.
2: Ik heb Bridges, en yes.
1: Het nummer wat ik weer hoor heet The Outside.
2: Nou, dan ga ik eens even kijken hoor. The Outside. Ja,
1: dat komt van haar nieuwe album. Maar ik weet niet of mensen van mijn leeftijd dat nou allemaal leuk vinden. Maar ik vind het prachtig. Echt heel mooi.
2: Ja, ik ben even aan het kijken of ik het nummer kan vinden. Ik zie wel allemaal playlisten die zo heten. Oh ja, hier is die. Ja. Ik ga jou op je wenken bedienen hoor. Dat moet geen enkel probleem
1: zijn. Ik hoop luisteraars dat u er wat aan zult vinden.
2: Ja, okay, daar komt ie. Hey, dankjewel Vincent, ik spreek je.
1: Oké, jongen, dankjewel.
2: Hoi,
1: jij ook. Ciao, doei.

Bijzondere liedjes kiest die man altijd uit. Vind ik heel erg mooi. Ik ben nog steeds blij met die Dolly Parton die hij me 2 weken geleden liet horen. Maar dit was niet Dolly Parton. Wat ik heb ontdekt, ontdekte ik helemaal niet van dit. Maar dit vind ik zo te gek. Nothing but Thieves. Oh, hier is number 5.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen en die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Bij een overval op een populair Italiaans wijnhuis zijn tienduizenden flessen gestolen, samen goed voor zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten het alarm uit te zetten en daardoor werd de overval pas na het weekend ontdekt. Er wordt in Italië wel vaker wijn gestolen, maar een buit zo groot als deze komt niet vaak voor. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer. En dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

0: Blijf hem leuk vinden hoor. The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Oh, hier ben ik... Nou ja, hier wilde ik al even naartoe. En dan ben ik een paar jaar geleden ben ik er voor het eerst geweest. Het pretpark op Coney Island. Prachtig bezongen door Van Morrison.
1: Coney Island.

Beyoncé natuurlijk met Blow. En hier is een beetje van Michael Kiwanuka of Michael Kiwanuka. Dat weet ik eigenlijk niet hoe je dat moet uitspreken. Hoe hij dat zelf het liefst doet. Ze zich voorstelt in de bar. Hi, ik ben Michael. Nee, ik ben Michael. Nou ja, zo.

Nou ja, de kans als je die man in de kroeg tegenkomt, is natuurlijk nog niet zo heel goed. Groot, zeker niet als je hier alleen maar in Nederland naar de kroeg gaat. Misschien keert je in de buurt van Paradiso, je weet het nooit. Solid Ground heeft het in ieder geval. Michael, Michael, Kiwanuka. God zal het weten. Maar dit is Ravenland.

vind je het meest vrolijke liedje, maar wel een heel mooi liedje. Sadness, Stash uit België komt-ie. Dit genre ben ik niet zo gek op, maar hier maak ik een uitzondering voor.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Nou, daar kunnen we voorlopig weer even van dromen. Tenzij je natuurlijk tussendoor nog even op vakantie gaat. Gezellig in november naar Curaçao of in december naar Bonaire of naar de Côte d'Azur. Of in ieder geval iets waar een heerlijk strand is. Dit was het eventjes voor wat betreft ijs. Volgende week ben ik er weer. Je mag nog even genieten van Lola Young en One Thing. Oh,

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wiel noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Alle 4 gestolen schilderijen van de Franse schilder Renoir zijn weer terecht. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste 2 werken teruggevonden in een garage. En de eerste 2 werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Yezilgus deed dat gisteren ook en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won, pole gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna $4 miljoen. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens $1 miljoen oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. Drie nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om drie Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid drie stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. Drie weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Ja 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de nationale politie die in 2013 werd opgericht. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden waarschijnlijk live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht door een vuurpeloton. Er is veel kritiek op. Ook premier Jette noemt een live uitzending absurd. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar, dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. Een ruime overwinning voor de oranje voetbalvrouwen in de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Nederland won met 8-0. Volgende week komen de Hongaren hier op bezoek voor de return. Er is ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV won in eigen huis van Heerenveen. Het werd 2-0. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

12, welkom bij Veronica op Radio 3. Het begin van de rete goede zaterdag. Het Countdown Café tot aan 2 uur vannacht. Normaal gesproken hoor je Alfred Lagarde, maar hij zal waarschijnlijk de stoplichten en de wind tegen hebben. Hij is onderweg naar de studio. Dus hij kan niet allemaal vragen, what's in the show tonight, honey? Maar ik kan het je wel vertellen natuurlijk. Tot aan 2 uur, de Countdown Café dus met straks een interview met de Beastie Boys en twee stukken van hun laatste album. Het is een leuk, maar chaotisch en wat wazig interview geworden, vond een week of wat geleden plaats in Amsterdam. Verder ook nieuws over de nieuwe cd van R.E.M. die eind september zal gaan uitkomen. Jan Hoogestein die sprak in downtown Los Angeles met deze band over dat nieuwe album wat eraan gaat komen. En in de tweede uur zenden we gedeeld uit van het concert van Seth Jordan, wat we hebben opgenomen op 22 juni in Nijmegen tijdens de beroemde Mega Music Rock Experience. Natuurlijk ook een overzicht van die Outlaw 41 en de concertagenda. En waarschijnlijk ook nog Alfred Lagarde, maar dat weet je nooit helemaal zeker. Dit was de absolute Countdown Café, staat genoteerd in de Mega Top 50. Het is Gun, binnenkort een interview in dit programma. Eerst nog het singeltje, dit is Word Up.

0: Hé, hey, wat zo'n leuk plekje. Jan Oogsten. En hoe was het Amerika, Jan?
1: Fantastisch.
0: Fantastisch. Echt. Perfect. Ik hoorde je in de auto beginnen met American Girl. Ja. Wat is dat? Hoe zit het?
2: Hormones.
1: Over American Girl heb ik een overhaal, maar dat behoort bij een plaat die we straks gaan draaien.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, ik ben nog op tijd eigenlijk. Hoef niet na te blijven, jongens. Nee, ik heb even 2 uur met Roland snoeien. Over te en Jaloezijn! Nee, terug. Dan ga ik straks weer weg.
1: Nee, ik had weer.
0: Is er nog een beetje muziek? Hoe zit het?
3: You're not going anywhere, Hanno.
0: Nee?
3: Okay. De volgende plaat is met een verhaal, Alfred. Dat heb ik al te horen gekregen.
0: Gaat het
3: jij, nee, het gaat niet over jou dit keer. Nee.
0: Basket case.
3: You're more like a nutcase. Ja. Nee, in Amerika staat dit plaatje op nummer 1 nu. En valt bijzonder... Nee, niet? Nou, staat hij achter, nummer 1.
1: Het staat hier op Amerika hit nummer 1.
0: In de Outlaw zit hij.
1: Nee, dat wil zeggen dat er nog meer Amerika hits komen. Ah, deze plaat is heel populair.
3: Heel populair in Amerika. En een opvallend clipje ook, volgens jou tenminste, Jan. Waarbij ze allemaal in een rolstoeltje in een gekke kliniek zitten.
1: Ja, speelt zich af in een inrichting.
0: Ja. Ah, en dan ziet het er mooi uit een beetje.
1: Ja, dat is ook een goede
0: goed inzicht. Ja. Wat wordt het veel gauw hoort als ik niet achter die tafel ben.

0: staat stil. Betekent wel les in de muziek, hè, dit gewoon. Het is een lekker plaatje daar niet van, maar dat waren ze in de jaren 1975 ook. Het is zo'n muziek.
1: Het is 1978.
0: Post-punk, oh, 78. Ja, nou, is het een oude dus?
1: Nee, het is een hartstikke groep. Maar het is,
0: maar dat is een oud nummer.
1: Het klinkt als 1978.
0: Oh, 78. Over 78 gesproken. Die plaat hebben we niet meer helaas, maar jij was in Amerika.
1: Ja.
0: Dan moet je even in het kort iets over vertellen over het Eagles concert. Want
1: dat vond afgelopen...
0: Je hebt me zitten te verlekkeren.
1: Dat vond afgelopen zondag plaats in de Orange Bowl. Waar ongeveer 120.000 mensen in kunnen. Een hoefijzerachtig vormig stadion. En ik had verwachtingen. Ze waren niet zo hoog gespannen. Maar wat een ontzettend goed concert.
0: Ja.
1: Echt, alle klassiekers kwamen langs. Ja. Wat minder bekende nummers. En wat het nog leuker maakte is dat... even kijken, wie speelde er? Timothy B. Smetch.
0: Danny Gorse van het toe.
1: Nee, die was er niet. Don Henley, Glenn Frey.
0: Joe Walsh.
1: En niet Randy Meister, maar ik vergeet altijd... Die laatste naam vergeet ik altijd. Nee, maakt niet uit, zowel Don Feller. Dat is het. Terwijl Walsh, Fry als Henley speelden ook hun solo hits.
0: Ja.
1: En wat me altijd weer opvalt...
0: Dus ook al van Rocky Mountain Way en zo. Dat
1: Dom
0: heb ik niet geweest.
1: Ja, Funk No. 49. Wat me altijd opvalt bij concerten in Amerika... Dat is niet geheel onlogisch natuurlijk... Maar dat iedereen ook al die nummers gewoon letterlijk meezingt.
0: Ja.
1: Het gebeurde ook bij dit nummer. Het staat op het tweede of derde solo album van Don Henley. En dat hele stadion ging plat...
0: The heart, the matter.

0: zitten die Don Henley's, hè, man. De microfoon te hoog, kop naar links. Nou weet ik waar Brian Adams het vandaan heeft.
1: Ja, inderdaad, heel lijkt
0: dus,
1: het op.
0: Ja, maar dus, dit is een super ballad. We zijn al in die Californische jongens goed in. Don Henley, het duurt nog 2 maanden door Amerika, door de Unite My Steeds van Amerika. En als jullie daar een keer naartoe gaan op vakantie.

0: op je vingers.
1: Oké. Op nummer 0 de hoogste positie vinden we het bandje Live met I Alone. Vorige week stond hij ook op die positie. Op nummer 1 Shed 7 met Dolphin. Op nummer 2 G-Love met de Blues Music. En op nummer 3 vinden we Public Enemy en hun nieuwe single hit Give It Up. En dat is een beetje hip-hop en dat kan ook best in dat lijstje. Die Outlaw 41. Nieuwe single van Cracker vinden we op nummer 5. En dan verder nog wat nieuwe binnenkomers. De Breeders komen nu binnen op nummer 19 met het liedje Saint. God's Gift nu op nummer 33 met Grooving on By. En ook nog Positive van FFF. En die komt nu binnen op nummer 40. Wij draaien een ander liedje. We draaien een liedje van Big Chief. En dan heet Shoutout. Dat is op nummer 7.
2: Outlaw. Outlaw.

0: plaat hoorde van Big G featuring Thornette Davis. En dat is een Duits labeltje dat heet Sub Pop. Die hebben allemaal dit soort muziek. En dit gaat hierbij toch echt wel om een Amerikaanse band, dacht ik wel. Die daar ook woonachtig zijn en plaatjes maken. En concerten zijn er ook op de Nederlandse planken van internationale...
1: Morgen op die Nederlandse planken Bryan Adams. Hij staat in het Goffertpark in Nijmegen.

0: Band. Op 6 augustus vinden we Lloyd Cole in de Melkweg in Amsterdam. En op 21 augustus natuurlijk Parkpop, gratis toegankelijke festival in Den Haag met optreden van Steve Lukather, de Chris Daniels Band, Jimmy Barnes, de Manic Street Preachers, Angelique Kidjo, Mau Mau en FFF. Op 26, 27 en 28 augustus een Clamping Flight to Lowlands Paradise. De optredens van Candlebox, Abden Wicks, Helmet, Sensor, Gangstar, Gorefest, Quicksand, Sepultura, Biohazard, Frank Black, Cybersill, The Lemonheads en Pavement. En dat alles vindt plaats in Walibi Flevo. Ik heb er al veel over gehoord en je zult er waarschijnlijk ook nog veel van gaan horen. Dan 16 september in Paradiso in Amsterdam. Dan staat daar Frank Black. 3 september het Blues Festival van Tegen met onder andere BBM, Lonnie Mack, Michael Caton en Louisiana Radio. En op 5 september staat Toto Red Sprocket in de Melkweg in Amsterdam.
1: Hey, en over september gesproken, wij zijn er ook weer op tournee in september.
0: Ja, even kijken achterom op de poster waar we dan ook alweer zijn.
1: Eens in de maand, eind van de maand. Elke vrijdag eind van de maand.
0: Dan staan we in Workum. Workum in Friesland.
1: Kan ik een Tour 94. Ja, en dan nu, zoals altijd, naar de concertagenda.
0: Ho, ik ben er niet klaar.
1: Ga door. Tot en met december ga je door, zeg.
0: Ja, nee, september nog. Freddie Johnson komt in september ook 3 keer naar Nederland. Staat in de Melkweg in Amsterdam. Op de 20e, 23 september in Tivoli, Utrecht. En op de 24e in Midtown in Rotterdam. En dan nog even goed nieuws voor jou, Alfred. Ergens in september, het is niet helemaal bekend wanneer, komt Todd Rundgren naar Nederland.
1: Nee!
0: Paradiso in Amsterdam.
1: Mijn broer.
0: Ja, je broer Todd Rundgren.
1: Nou, wat aan.
0: Zodra de datum bekend is, hoor je dat ook zeker in Counter Café.
1: En moeten we opnemen.
0: Ja, absoluut.
1: Moeten we absoluut opnemen.
0: Hoor je zeker ook terug. Dan nog even een klein stukje oktober. Liz Fair staat op Paradiso Amsterdam in 6 oktober. En 10 oktober Sugar in Paradiso. Eveneens in Amsterdam.

0: Dadelijk weer classic rock track. Television. Een market. Moon. Veronica's Countdown Café en het ruigste rockmagazine van Nederland organiseren een zoektocht naar ronkend gitaartalent onder de naam Rock Battle 94.
1: Wat?
0: Rock Battle 94. Heb je nog geen bindend plaatcontract? Wil je buren dat je gitaar inruilt voor een viool? En heb je voldoende eigen repertoire? Stuur voor 1 september aanstaande een cassette met niet meer dan 2 nummers plus een bio en foto naar Rock Battle 94. Postbus 22-300-1202 CD in Hilversum. De winnaar krijgt een plaatcontract, een cover story en een optreden in Countdown Café. Rock Battle. Postbus 22-300-1202 CD in Hilversum. Rock
2: Battle. Dus Countdown Café tot 2 uur. Straks hebben wij een interview met R.E.M. En verderop in het tweede uur, Seth Jordan van het Bergen Music Rock Festival. In Nijmegen, Jongstleden. Lekker Billy Jordan. Ik droom wel eens van als ik slecht getafeld heb. Oftewel, Roy.

0: Rolling Stones Love is Strong, The Glimmer Twins production. Ja, The Glimmer Twins, weet je wel.
1: Glimmer Twins.
0: Jagger en Richard. Richard kan er van zijn kunstgebied betalen. En Jagger die koopt daar
1: wat. Dat is een betere bijnaam dan de heer van Aerosmith vroeger hadden, de Toxic Twins.
2: Dat welkom.
0: Oh, de Toxic Twins, ja.
1: Ja, die stijftonnen van de.
2: Dat gaat over Richard.
0: Over Power.
1: Ja.
0: Nee, zeker.
1: Maar
0: we gezegd. Dat knippen we eruit. Hey, we hebben iets opgedragen aan wie?
2: Een lorry. Ik zat in afdeling passerige verhalen. Ik zat in
0: sterke verhalen. In Jan in Amerika. De story so far.
2: Op de Sunset Boulevard. En we werden daar geholpen door een meisje dat zo een nietje door haar buik kan krijgen. En een centen vodka die nog voor andere bladen. Maar dat was ook het enige positief. Ik werd helemaal gek van dat mens. Echt om de twee woorden. Like. It's like you're from Holland, you know. And it's like all the people there are tall, you know.
0: Oh yeah, like, all the people there are like tall, like, you know. Like.
2: Van dat wijf.
0: Hey, en zij is ook niet van totally tall. Like totally, man. Yeah.
2: It's like, het was gewoon simpel. It's like.
0: Dat zijn de Valley Girls. Die kunnen niet koken, niet naaien, niet eten. Kunnen alleen maar pijpen. Serieus.

time.

0: like totally lost.
1: Oh my god.
0: Die kunnen ook niet luisteren, die meisjes. Die luisteren niet. Die kunnen niet praten alleen maar. Ze horen, weten niet eens wat ze zeggen. Maar ze luisteren nooit naar je.
2: It's like, you know, Valium.
0: Ja, ze zeggen, oh yeah, are you from Holland? Yeah, oh yeah. Like my sister went there last year. It's
3: like near Copenhagen.
0: Ja, like yes. Als je van Holland komt, is je rits open.
4: California blijft een boeiend land.
0: Ja, natuurlijk. Absoluut. Met een vrouwenoverschot van wat? 2-3? Nee, 3-2?
4: Oeh. Lelijke mannen van Nederland, je weet waar je naartoe moet. Amerika.
5: Ja. Maar ik val altijd buiten schot.
4: Ja, gaan we het niet over hebben.
0: Je hebt een Valley Girl vrij vest aan. Je hoorde Frank Zappa en Moon. Valley Girl.
4: Ja,
0: like totally. Hoi.
4: In het weekend van 23 en 24 september gaat bij Likely de Tros en Veronica de nieuwe CD van R.E.M. in première. Gedurende die twee dagen dan hoor je ook een interview met de band dat anderhalve week geleden plaatsvond in Likely, L.A. Jan Hoogstein is daar geweest. Man, wat ben ik jaloers op je. Mike Mills, Bill Berry, Peter Buck en Michael Stipe waren toen nog bezig met het mixen van het album. En de 5 van de 12 nummers die Jan daar te horen heeft gekregen waren dan ook nog de ruwe, ongemixte versies. Maar wel lekker. Jan kan erover vertellen dat de nieuwe R.E.M.-plaat harder is dan Automatic for the People en Out of Time. Veel gitaren komen erin voor, feedback en bijna geen ballads. Het interview met R.E.M. vond plaats in Chateau Marmont, of zoals de Amerikanen het waarschijnlijk zelf zouden zeggen, Chateau Marmont, op Sunset Boulevard, de lange weg die door L.A. loopt. Ergens begint in de sloppenwijken bij mensen die weinig geld hebben en die eindigt aan de kust met een mooie vrouw. Bah. Ook een hotel met pophistorie, dat Chateau Marmont, want daar schreven Barry Mann en City of Wild, You've Lost That Loving Feeling, de hit voor de Righteous Brothers, en Blues Brother John Belushi pleegde daar zelfmoord. God hebben zijn ziel. Chateau Marmont.
0: Heeft hij toch zelf gedaan?
4: Ja, ik denk het wel. Ja. Het gesprekje met R.E.M. duurde meer dan een uur en we geven je nu in Counter Café alvast een voorproefje van het gesprek. Aan Peter Buck de vraag hoe hij dit nieuwe album zou willen omschrijven.
6: You know, I think what this record is, it's kind of like the adolescent years of someone's diary. I mean, we wanted to try to capture the kind of live, playful feel for this record. The last record was real serious, Automatic for the People. It was, you know, the themes were kind of mature about passage and mortality, and musically it was kind of restrained and very layered. And just to keep ourselves challenged, we thought we wanted to make something kind of noisy and playful and show that, you know, there is another side to the band. And we didn't want to do the same record twice in a row.
5: What's the title of this album?
7: Well, unless it changes right now, it's Monster. It was just the first thing that that everyone didn't dislike. You know, names went around, but there was always somebody that didn't like, you know, whatever. So it just kind of fits the attitude too. It's kind of like big guitars and kind of more of a stripped down glam.

0: Stuff for Humanity.
1: De Neil Armstrong song, Man on the Moon van R.E.M. Pieter Buck hoorde je nog vertellen daarvoor dat de band de toeren wel heeft gemist, maar dat ze met veel plezier hebben gewerkt aan een nieuw materiaal waar ze dus mee bezig zijn met voorlopig het werktitel van het album Monster. Als alles goed gaat, dan komen ze in maart ongeveer weer in Europa en ze hebben er in ieder geval erg veel zin in met z'n allen.
2: Weet je wat hij ook gezegd heeft, Jan?
1: Nou?
2: Hij stapt uit dat ding en die zegt van is a small step for mankind, maar a giant leak. maar dat was niet waar. Urban Heroes, die hebben een hartstikke mooie nieuwe plaat uit. And this in the name of love.
0: In the name of what?

0: Marriage heen. Urban Heroes. Ik zie hem al binnenkomen in even nieuws. Hij woont bij aan de hoek. Is het een goede tekst? Gaat hij op de grond liggen met grote behangrollen? Gaat hij dus met veel stift? Ik zeg, gaf als een bed hoor. Doe jij dat licht uit door de deur dit? Waanzinnige plaat. Een nieuwe forthcoming album. Hoe heet het ook alweer? Sweet Dream. Nee, nee.
1: Leesbril.
0: Ja, klopt.
1: Ja, leesbril.
0: Inner Dream, Urban Heroes in the Name of Love. Verder zat er nog op een leuke versie van I Don't Know How to Love You. Dan moet je even naar de tv kijken. Zometeen de uur 2 van Countdown, KV. En we hebben in 6 Jordan live. Plus leuke muziek. En Todd Rundgren natuurlijk van Utopia Made It. En dat is ook leuk.
2: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten, die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
2: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.

0: Dr. Cock heeft geen nieuwe regering bij elkaar kunnen krijgen. Zag je op CNN, dan komt het woord kok. Mr. Cock kan geen nieuwe regering bij elkaar krijgen. The Beastie Boys. And you gotta fight for your right to party.
1: To party? Where's the party? Here's the party.
0: Oké. Okay. Ik kan het niet afblijven. Oké, okay, Kattegafé deel 2. Zometeen. Oh, zometeen. Iets over 5:30. Jordan. Het, zeg maar, een spraakmakende concert wat zich gaf.
2: Ja, dat is de Mega Music Rock Experience.
0: Nou, zo.
2: Goffertpark in Nijmegen.
0: Goffert was het goed, zeg. Ja. En verder hebben we gewoon lekkere muziek. En dan niet of je met de Beastie Boys juist hoort. Maar we got to write a party. En dit is a party for Countdown Café.
1: Natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Some disgusting music.
0: Rollins Band.
3: Liar, liar, liar.
4: Liar.
5: So you think you're gonna live your life alone, in darkness and seclusion? Yeah, I know. You've been out there and tried to mix with the animals, and it just left you full of humiliated confusion. But the feeling of loneliness never leaves you. It haunts you everywhere you go. And then you meet me, and your whole world changes. Because everything I

destructive power of a lie that's stronger than truth.

0: Mars Band en Liar. I lie beneath your sweaty feet. Moeilijke jeugd had deze man, denk ik. Als je hem zo ziet staan op het hoesje van de plaat, dan denk je...
1: Ja, maar het kan ook juist zijn dat je een beschermd gezin is opgegroeid en op 21 is losgelaten.
0: Dat
1: gebeurt
0: dat ook. Kan ook, ja. Dat kan ook.
1: Rollins Band. Goede plaat trouwens wel. Ik vind dat, wat lijkt het een beetje op, Jan? De eerste van die Seattle-platen die echt gewoon nergens op sloegen.
0: De Nirvana-dingen.
1: Ja, nee, dat was dat, gewoon de punk uit de nieuwe Nirvana-hoek. De nieuwe Seattle-hoek. Dat was helemaal van die moderne, zeg maar, Jefferson Airplane op 78. En dan de heavy-versie ervan. Hoe heet die band dat?
2: Hippie Grudge.
0: Geen idee, Alfred. We zoeken het op in de encyclopedie.
1: Hooray, Rollins Band. He's a liar. Hey, wat nou? Amerika hit nummer 2.
2: Nou, dit is
1: leuk.
2: Dit is een heavy rotation.
1: Dat moet je even uitleggen, Roland.
0: Heavy rotation, dan wordt zo'n plaatje in de computer gestopt van een radiostation. En dan zegt hij bijvoorbeeld van, nou, deze mag 6 keer per dag langskomen. En dan komt hij er ook inderdaad 6 keer per dag langs.
1: En random.
0: Heavy rotation.
1: Random. Huh? Ja. Wordt gewoon door de... Ja? Wordt gewoon door de MD, de musical director, wordt dat gekozen.
0: Ja, er is een muziekdirecteur, music director. En die programmeert de computer. Jan Hoogstein wordt dat binnenkort bij Radio Veronica.
1: Radio Veronica, 192. Maar in ieder geval, een MD is de meest heftige baan in Amerika. Want je wordt constant, probeer ze op te kopen. En je kan mij niet vertellen dat er niet iemand bij is die dat absoluut niet doet.
0: Zoals in de Bijbel geschreven staat, het vlees is zwak.
1: Collective Soul.

0: tweede Amerikaanse hit-tip meegenomen door Jan Hogestein uit Zetland.
1: Volgens mij gaat binnenkort wonen, of niet?
0: Ja, zoiets, ja.
1: You gotta like move, man.
2: Mean totally like live here.
1: Ja, weet je, zoals al die Amerikanen zeggen, look at them, dat soort types. Hey man, I'm gonna move here, weet je. Ja, yeah, not bullshit. Er zijn veel mensen die uit Amerika die hier willen gaan wonen gewoon.
0: Ja, en veel mensen van hier die daar weer willen gaan wonen. Dus.
1: Ja.
0: Dat heft elkaar er weer mooi op.
1: Je weet het niet.
0: Nee, zeker niet.
3: Wat we volgende week uit in Nederland overigens, Collective Soul. Ah.
1: CD.
0: Shine. Anderhalve maand geleden overigens waren de Beastie Boys in Nederland voor de promotie van de nieuwe CD Ill Communication. Vrij verteld zieke en gestoorde communicatie. Past wel een beetje bij deze heren. De interviews vonden vooral voor de verandering nu is niet plaats in een met te duur hotel met airconditioning, wake-up calls en een minibar, maar in Dierenpark Artis, gelegen midden in Amsterdam. We spraken daar met Ed Rock, alias Adam Horwitz, die aan het begin van het interview meldde dat hij een beetje dizzy was. Een beetje licht in het hoofd, zeg maar. Geen idee hoe dat kwam. Geen idee. Maar het werd wel een beetje een warrig gesprek op die middag in Artis. Een van de 20 nummers op Ill Communication is Heart Attack Man. We kunnen ons herinneren dat Ed Rock zelf ooit eens een hartaanval heeft gekregen. Gaat dit nummer over dat voorval?
4: I had a seizure. I went unconscious in front of the guy. That was funny from an outsider's point of view, I can imagine. Because he took a little Polaroid and he had a little light set up. This like fashion photographer guy took one picture and I went... And fell off the little stool and just right there in front of the guy. He's like, oh my goodness.
3: What did I have done?
4: And I woke up in the ambulance. Uh-huh. But what was I just about to say? What were we just talking about?
3: Heart attack.
4: Oh, heart attack, man. Oh, yeah. No, it was about this guy who we're friends with now, but the first time we met him, he was at our studio. And we have a basketball court at our studio. This big guy. Started playing basketball. He played all three of us, me, Adam, and Mike. He went, looked crazy. His whole face turned red. He was sweating. He had like a big old beard and all these skinny little stinky ass joints.
3: Yeah.
4: It was like, kept falling down, boom, boom, boom, boom, boom, real loud. But like, this guy is the heart attack man. He looks like he's gonna explode any second now. So it's kind of on him, but then we didn't really know him. So then after we recorded that song, he started hanging out. We felt bad that we were making fun of him. But because he's, you know, he's cool, actually. We didn't know him back then, but our first impression of this guy was he was a nut. He was a nut. He's trying to fight with everybody and everything. We're like, this guy is crazy.

0: Saboteur.
1: U luistert naar Radio 1, de nieuws- en actualiteitenzender.
0: De
1: Beastie Boys.
0: Saboteur. Het eerste nummer, dat komt helemaal terug, hè?
1: Harde
0: Ik heb toch een oude plaat vanuit 78 van de Speed Twins. Die zag ik misschien opnieuw uitbrengen.
1: Het nummer Hard Attack Man, dat ging niet over Ed Rock, zijn eigen ervaring met zijn hartaanval. Maar over een gestoorde buurman die eruit ziet alsof hij elk moment kan ontploffen aan de gevolgen van een hartaanval in de zogenaamde Hard Attack.
0: Sabotage.
1: Ja, nummer Sabotage was oorspronkelijk bedoeld als een instrumentaal nummer. En is opgedragen aan de producer van de Beastie Boys. Die constant opgefokt wordt door de jongens. Om te zorgen dat alles tijdens de opnames misgaat. Want als het dan misgaat, dan zijn de jongens echt goed in vorm. Dan worden ze zelf ook een beetje opgefokt. En dan gaat alles goed. En dat hoor je dan ook. De agressie komt er dan uit op de plaat. Dus
0: topsport.
1: Sabotage is eigenlijk de manier voor de Beastie Boys om hun platen op te nemen.
0: Topsport, jongens.
1: Jazeker.
0: Over sport gesproken, daar heb ik een sport van gemaakt van deze dame. Ze komt uit Canada. Ze speelde live met haar band op het Mega Rock. Mega Music Rock Experience in Nijmegen onlangs. En wanneer was het? 16?
1: 22 juni.
0: 22 juni. En ik vraag u, gewaardeerde zich in de aandacht. Voor Jordan.
1: Dan moeten we nog even mee wachten.
0: We gaan blowen met Black Joe. Oh, kijk hoe diep. Ik heb de hele verkeerde tijd hier staan, joh. Mijn draaiboek, zeg.
1: Een leesbril en een nieuw horloge voor Alfred Lagarde.
0: Ik ben duizelig van mijn draaiboek.

0: maximaal goed. Todd Rundgren, ergens in september treedt hij op in Paradiso. Dat weten we nog niet precies wanneer.
1: Nee, het zal wel eind september worden. Maar we vermoeden een beetje, we vrezen eigenlijk ervoor dat hij interactief aanwezig zal zijn. Todd Rundgren houdt zich op dit ogenblik erg bezig met alles wat met interactieve media heeft te maken. Dus we vrezen eigenlijk dat hij gewoon een tv stuurt met wat interactieve cd'tjes. Dat je gewoon op verzoek naar hem kunt kijken en luisteren.
0: Hij is in de tijd ook met Utopia gestart. En dat hij een paar platen meegemaakt. Toen een hele gestoorde nieuwe solo. Daarnaast heeft hij zich in een video gestoord. Wat ook helemaal is mee opgehouden. En ja. Nu is hij interactive.
1: Ja. Ja. Nou, misschien een nieuwe markt. Ik bedoel, sommige mensen staan er wat huiverig tegenover. Maar aan de andere kant, al het nieuwe wordt ooit weer eens een keer gewaardeerd later.
0: Je hoort het Todd Rundgren. Meet het binnenkort in Paradiso. Ergens in september hebben we beloofd, hè?
1: Ja.

0: can have it all. Jet Black Joe, wat een briljante Amerikaanse man, woont in Zweden, Noorwegen. Binnenkort krijgen we ook die Noorse invasie natuurlijk. Na Zweden wordt dan ook Noorwegen een beetje interessant voor de gitarenmarkt. Ja, we moeten iedere Noorwegen. Ja. hoe zwaar die is. Wie niet zwaar is, is Seth Jordan. Ze trad op in Nijmegen, American Music Rock Experience. En we hebben daar een live verslag van gemaakt van de muzikale kunde van de eerste orde met Ronald Treiber aan de knop. En Jan Hoogestein als producer.
1: Jij was zelf in de wagen.
0: Ja, maar
1: dat je eerst een interview met hem gehad.
0: Ja, maar ik, heb...
1: ik trok Alfred weg uit de kleedkamer, kan ik me nog herinneren.
0: Stiekem kijkend.
1: Ja, ze vond je leuk, Alfred. Ja. Kan ik me herinneren. Ik zag die blik in haar ogen toen jij klaar was met het interview. En ze kwam naar buiten en zei van... Who's that crazy son of a bitch? He's kind of like me. En ik zei van... Het is net als jij, alleen dan mannelijk.
0: Dat is Jordan live in Nijmegen.

0: Miss Seth Jordan, opgenomen op de Mega Music Rock Experience in het Goffertpark in Nijmegen, 22 juni. Achterin volgens hoorde je Ugly, Crybaby, Make You a Believer, High Road Easy en Time Flies When You're Having Fun. En ten eerste plek Ronald Treiber, Sjoerd van den Broeke, wat NOB Audio onder leiding van Big Bad Motherfucking Alfred Lagarde.
1: Who says Jordan can't sing?
0: Ja.
1: Dacht het wel. Oh, er is een nieuwe uit van Pat Travers, vrienden. Hij heet Blues Magnet. En daarvan draaien we Rock.

0: Let me rock your blues away. Pat Travers, de nieuwe CD heet Blues Magnet. Zometeen de man die dit wil zoeken. Ja, Robert Jensen is aan de beurt tussen 2 en 4. Over de nacht deel 1. Kankervé was een programma van Ronald Stoeien. Met dank voor het sitting in vergeetbaars. Morgen is, volgende week is hij er weer.
1: Volgende week is hij weer terug, ja.
0: Mazzel tik. Dankjewel voor je medewerking. Jan Hoogstein is ook weer terug. Die doet ook in dit programma nogal ergens mee. En Legarre, die zie je volgende week weer tussen 10 en, we zeggen, tussen 12 en 2. Als je je ogen dit doet te wissen. Tot meteen Robert Jensen over de nacht deel 1. En dit was Kankervé. Volgende week zijn we er. Dankjewel. Rock and roll is better than music. Wat vind jij ervan?
1: I agree.
0: Het is nu 2 uur.
2: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten, die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.

Durijn.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jette. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.